iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Hallo, ik ben Rebecca van Escape. En het eerste wat ik doe als ik thuis ben, is Crossroads Country Radio aanzetten.

0: Hey, we're the Roys. I'm Lee.
1: And I'm Elaine. For our music and more beautiful bluegrass music,
0: Crossroads Country Radio is the place to be.
2: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
3: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
2: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
7: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
8: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
9: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
10: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
11: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Leave the

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation. Country music from the heart and soul. This is Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Hey, ik ben Dwayne Verheide, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.
1: Carmen
2: Steeneke.
1: Hier
2: John Schetz.
1: Dit is Wim
3: Poolsing. Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: Ready? 1, 2, 3, 4.

0: Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Tia McGrath. From the Netherlands to Nashville, Tennessee, and everywhere in between, you're listening to Crossroads Country Radio.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Deanie Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met I Like My Country Music. Een liedje van Richard Lynch. Het komt van zijn album uit 2015, A Better Place getiteld. En het is uitgebracht op MOD, het label van Billy Yates. En waarschijnlijk heeft u dat nummer dan ook herkend, want hij heeft het zelf ook opgenomen, Billy Yates dus. En Elizabeth Cook heeft heel wat in haar mars. Want naast het schrijven van songs kan deze dame ook nog zingen. En in 2002 verscheen haar debuutalbum voor Warner onder de titel Hey You All, Here Is Mama, You Want To Be A Singer.

En we hebben weer een dijk van een cd-tip. Ditmaal is het er eentje van Deon Sharp, die op 12 mei jongstleden uitkwam met Cost Me Everything. Het album is uitgebracht op Tate Music en de productie die was in handen van manager-producent Ronnie Thomas. En het allerbelangrijkste, Deon mag op dit album doen waar hij het beste in is, zingen over dingen die belangrijk voor hem zijn in zijn geliefde country music stijl. En dat album opent met Ought to Be Ashamed.

En Bobby Barnett is van 1932 en komt uit Oklahoma. Na zijn schooltijd vertrok hij naar El Paso en kreeg een baan bij de El Paso Gas Company. In 1960 had hij zijn eerste bescheiden hit met Eddie Miller's This Old Heart. Zijn naam kwam 8 keer in de charts voor met een 14e plaats als hoogste notering. Een zogenaamde eendagsvlieg. Maar vergis je niet in zo'n uitdrukking, want tussen 1960 en 1985 schreef hij vele songs, ook voor anderen, en maakte een aantal platen, waaronder Living, Loving en Leaving in 1968, waarop het schitterende Good Old George.

En het nieuwe album van Corrie Ifalo uit Kentucky, Country Never Stops getiteld, is in mei van dit jaar in eigen beheer uitgebracht. Het is een leuk album met 13 songs. Inmiddels boekt hij met de muziek van dit album behoorlijk succes, want hij heeft net een aantal promotieoptredens achter de rug en staan er nog een aantal op de agenda. En van dit album hebben wij gekozen voor I'm the Man for You.

En onze volgende gast plantte ooit bomen in Indiana en verloor een gevecht met een beer. En zo'n 12 jaar geleden besloot hij muziek te gaan maken en verhuisde naar Nashville, Tennessee. Singer-songwriter Otis Gibbs is met Souvenirs of a Misspent Youth aan zijn 7e opnieuw in eigen beheer uitgegeven album toe. Op 10 juni jongstleden was de release van het album. Er staan 10, ogenschijnlijk, traditionele country liedjes op, waarvan 1, Wrong Side of the Gallatin, niet door hemzelf, maar door zijn vriendin Amy Leslie is geschreven. En zijn warme, sonore stem wordt, hoe kan het ook anders, begeleid door gitaar, banjo, pedalsteel en viool.

Ja, en dan Mimi Roman, een groenoogige zangeres uit Californië, groeide op met de rodeo. Op haar 14e vertrok de familie naar New York, waar ze ging studeren aan de Erasmus High School. Op haar 20e nam ze op voor Decca. En Eddie White was haar manager. En haar eerste release voor Decca was een liedje van Hank Williams, The Weary Blues From Waiting. En Wrap It Up and Save It betreft een single uit 1955, opgenomen op Decca 29.732.

Ja, en Deren Sjaap, die vond zijn liefde voor muziek op de jonge leeftijd van 8 toen hij Marty Stewart hoorde zingen. En vanaf dat moment wist hij wat hij wilde worden, countryzanger. En al op 12-jarige leeftijd begon hij met zingen in een band en is sindsdien nooit meer opgehouden. En op 12 mei was dus de release van Coast Me Everything en is Bad Call After All een van de 11 tracks.

En we hebben vandaag ook weer eens muziek bij van het echtpaar Barry en Holly Taschen. Barry was trouwens van 1980 tot en met 1989 ook nog lid van de hotband van Emmylou Harris. In 1997 kwam hun album Harmony uit op Rounder. Hun producer is niemand minder dan Jim Rooney. En dat duidt op kwaliteit en het juiste countrygevoel. En op Harmony staan 12 stukken. 9 songs daarvan zijn van eigen hand, aangevuld met werk van anderen. En ze brengen prachtige semi-akoestische muziek, zoals in Lonesome en Blue.

In onze drie luik vandaag drie liedjes van de Loving Brothers. En de Loving Brothers was een Amerikaans country muziekduo dat gevormd werd door de broers Ira en Charlie Loudermilk. Ze waren bijzonder populair met hun close harmony zang en in 2001 werden ze bijgezet in de Country Music Hall of Fame in Nashville. In 1963 kwam er een einde aan de carrière van een van de befaamste duo's uit de geschiedenis van de country muziek. De Loving Brothers en ging ieder zijn eigen weg. Voor Ira eindigde deze weg in 1965 na het fatale auto-ongeluk. Voor Charlie eindigde deze carrière op 26 januari 2011. En dat wil dus zeggen dat hij zo'n kleine 70 jaar een rijk belegde boterham heeft verdiend met muziek maken. En we begonnen met het mooie Take Me Back, Into Your Heart en vervolgen met Here Today and Gone Tomorrow.

En met Cowgirl Boudoir is Lubbock singer-songwriter Kimmy Rhodes terug van weg geweest. Het album, opgedragen in cowboy Jack Clement, straalt nieuwe levensvreugde uit. En is, voor zover ik weet, haar 16e album. En het lijkt erop dat Kimmy Rhodes, inmiddels 61 van langer werken, geen drama maakt. En met Love Killing Time lijkt het wel of ze opnieuw aanknoopt met de glorierijke tijden. Toen de Outlaws, Waylon Jennings en Willie Nelson en Townes Van Zandt hun opwachting maakten op haar West Texas Heaven uit 1995. Maar nu dus Love Killing Time van Cowgirl Boudoir.

prachtig nummer dus van Kimmy Rhodes, Lover, Killing Time. En dan Deron Sharp is geboren en getogen in het kleine stadje Burnsville in Mississippi. En op de prille leeftijd van 8 pakte hij de gitaar en begon wat te tokkelen. Hij haalt veel ideeën voor songs uit het dagelijkse leven en de dingen die de afgelopen jaren in zijn leven zijn gebeurd. Want zegt hij, every second is a lifetime.

En Beyond the Brand uit 2007 is Dan Roberts' vijfde cd-release met een traditionele western swingstijl en super is Rodeo Wind.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere countryliefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met het lekkere Love's Got a Hold on You van Alan Jackson. En het komt van zijn Arista-album uit 1992. En fiddler Amy Ferris maakte in 2004 haar eerste soloalbum, Anyway getiteld en uitgebracht op Yep Rock. En de productie die deed Dave Alvin en Texas Swing is te horen in Pretty Dresses.

Ja, natuurlijk hebben we ook nog het debuutalbum van Dayron Sharp uit Mississippi, waar hij de countrymuziek leerde kennen en luisterde naar artiesten als Hank Williams, Waylon Jennings en Marty Stewart. En op dit debuut, Coast Me Everything, staan 11 songs, waaronder What's Left of Me Alone.

Ja, wat een prachtig nummer, hè? What's Left of Me, Elong, het nummer dus van debutant Darren Sharp. En het echtpaar Wilma Lee en Stoney Cooper uit West Virginia kwamen in 1957 naar de Grand Ole Opry, hadden hun eerste hit in 1956 en in 1966 kwam het album Sing uit op Decca en dat staat vol met songs als Three Widows.

Ja, super. Hè? Wat een lekker stukje muziek van de Lost Tax Maniacs. En dan Judy Lynn uit Idaho begon als tiener met rodeo rijden, werd jodelkampioen en schoonheidskoningin. En als zangeres trad ze vaak op tijdens de rodeo's in Las Vegas. In 1963 verscheen voor United Artists het album Here's Our Girl Judy Lynn, waarop we deze vonden, I Make Excuses.

En geboren in Brownfield, Texas, ontpopte Gary P. Nunzig in de jaren 60 tot een vooraanstaand lid van de rockgroep The Fabulous Sparkles, die in Lubbock, Texas, furoren maakte met hun live shows. In 1995 werd hij opgenomen in de West Texas Walk of Fame en in 2004 kreeg hij een vaste plaats toegewezen in de beroemde Texas Hall of Fame. Dit om maar eens aan te geven dat deze singer-songwriter al een lange staat van dienst heeft en daardoor ook een geweldig muzikaal verleden heeft. En met zijn grote ervaring is hij daarmee dan ook een voorbeeld bij de jonge Texaanse muzikanten. Van zijn album uit 1989, For All Time's Sake, komt 9 Cents Chains.

Ja, daar word je wel even stil van, hè? Een geweldig nummer, zonder meer. Dit 9 Cent Change van Gary Peenan. En dan Darren Sharp geniet nog het meeste als hij mensen kan ontmoeten en zijn liedjes voor hen kan zingen en spelen. Zijn eerste album nam hij op de leeftijd van 16 jaar en bezocht de Honky Tonks, waar hij zijn unieke stijl van spelen en zingen ten gehore bracht. Op de leeftijd van 18 jaar nam hij zijn tweede album op en bleef zijn eigen nummers schrijven. En op zijn 20ste ontmoette hij producer, manager Ronnie Thomas. Samen begonnen ze met het opnemen van zijn songs en in 2010 verscheen er nog een cd. Deze 3 cd's zijn eigenlijk, ja, hebben eigenlijk niet veel gedaan. Vandaar dat we ook zeggen dat hij een debutant is, deze Darren Sharp. En vandaag kunt u dus kennis maken met dat mooie album van hem, getiteld, even kijken, Cost Me Everything. En een van de songs hierop is Cool to Be Country.

Laura Belbundi heeft op 9 juni het album Another Piece of Me uitgebracht op het Big Machine label. Meer dan de helft van de 15 songs op het project zijn geschreven of medegeschreven door Laura. En het album is geproduceerd door Nathan Chapman, Jay DeMarcus en Tyler Kane. Let's Pretend We Are Married is een van de songs.

en singer-songwriter Brian Gowen, geboren op 7 maart 1969 in Temple, Texas, groeide op met de muziek van superstars als Waylon Jennings, Willie Nelson, George Jones en George Strait. En van 1995 tot en met 1999 vormde hij een duo met Blake Weldon als Blake en Brian. In 2001 bracht hij zijn soloalbum Warm Spanish Wine uit. En van dit album hebben wij gekozen voor One More, Lonely Man.

En Kenny Cozzol is al zijn hele leven bezig met muziek. Hij groeide op in Seattle. Zijn eerste kennismaking met countrymuziek ging via de band van zijn vader. En hij speelde zo'n 20 jaar gitaar en banjo totdat hij de dobro leerde kennen. Een instrument waar hij helemaal verknocht aan is geworden. Tegenwoordig werkt hij vanuit Fort Worth, Texas. En onlangs verscheen zijn nieuwe album onder de titel All the King's Men, wat hij in eigen beheer heeft uitgebracht. Hier is Hey Down.

Ja, en soms denk ik wel eens dat echte country aan het verdwijnen is. Maar dan komt er weer zo'n zanger als Jason Cassady voorbij. Die bewijst dat echte country nog wel degelijk bestaat. Niet overtuigd? Luister daar maar eens naar. In My Wildest Dreams. Het komt van Jason's album uit 2013. Keep it country.

En op 22 mei kwam de uit Belmont afkomstige zangeres Tenor Turn Bell uit met een album met als titel haar naam. En het album werd uitgebracht op Bolibompa en bevat songs als Every Day, Every Night.

Ja, en gelukkig schuwt Deron Sharp de huidige trends die gaande is in vele hoeken van de mainstream country muziek. Deron streeft er als het ware naar keep it real en geeft country muziek fans wat ze willen en wat ze nodig hebben. Eerlijke country muziek uit het hart. En dat vinden we dan ook op Cost Me Everything met de heerlijke slow, brand new, tomorrow.

En Another Journey Home is een album van James Johnson, wat op 9 juni is uitgekomen op Tate Music en waarop songs staan als A Little Money to Burn. En met dit nummer gaan we afsluiten. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. De maan, heel mooi, maar ver hier vandaan. Hij is overal, verdwijnt soms achter de wolken. Heeft haar eigen cyclus, beïnvloedt eb en vloed. Is symbool van romantiek, geeft troost bij verdriet. Moon in Songs, deel 1, Rising of the Moon. De erende High Kings om Greenwood Country te starten. Patty Loveless ziet Mr. Man in the Moon. When my blue moon turns to gold again, here is Slim Whitman.

I prefer the moonlight. Kenny Rogers was er duidelijk in. Straks Michael Johnson. The moon is still over her shoulder. Jim en Jesse bewonderen de beautiful moon of Kentucky. Maar die is niet mooier dan die boven ons home of country gezet.

Aftermoon, Stefanie Bentley. Straks de Mavericks, Moon and Stars. En een van die sterren is Sierra Ferrell. Mr. Moon, mooi, onzijdig. We mogen hem en haar eerbiedig met u aanspreken. Hier is Carl Smith.

Rochen wird im Moon Hillary James en Simon Major uit Schotland. Straks Caroline Herring, Caroline Moon. Huilen mag ook, Crying for the Moon, Sloan Whitman.

Louisiana Moon. Craig Chambers komt zelf uit Texas. Met Blue Moon spelen David Crispin en Martin Taylor het eerste uur vol. Maar eerst nog Katie Kellick, Restless Moon.

Rising of the Moon, een fraaie beleving van Kate Wolf. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. We kijken omhoog, zien de maan en luisteren naar songs waarbij de inspiratie bij maanlicht plaatsvond. Op de prairie beleven Sons of San Yakun Moonlight on the Trail. Hier is Slim Whitman, Roll on Silvery Moon.

The Man in the Moon, donkere plekken in de volle maan, prikkelende fantasie bij de Browns. You Are My Moonshine, mooie woordspeling van Matt Nakua. Hier is Nancy Griffith, Grapefruit Moon.

When the valley moon was low, the blue sky boys. De maan is tijdloos, de keuze van onze songs zijn het ook. In the valley of the moon, Slim Whitman. Craig Chambers, three-quarter moon in three-quarter time.

Moonlight is Falling. Achter elke titel zit een verhaal. Dit was Irene Kelly. Straks John Fogerty, Blue Moon Nights. Hier is Johnny Duncan, die ene van Last Train to Memphis. Yellow, Yellow Moon. Yeah.

Allegheny Moon, een crooner van Anne Marie. Huilende wolven bij maanlicht, howling at the moon, dat is van Peter Rowan. Hier nog een Louisiana Moon, van heel lang geleden met Gene Autry.

Walking on the Moon met Jenny Fricky. Wie wil dat nu niet? Tot slot Les Paul en Mary Ford. How High the Moon. Maar eerst nog luisteren naar Nancy Griffith. Once in a Very Blue Moon. Na Blue Moon sluiten we de ogen en dromen we tevreden verder bij maanlicht. Over 3 weken meer belevingen bij maanlicht. Dit was Greenout Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week beleven we een American Celtic Connection.

0: programma steunen. Het Huis aan het Water in Katwouden en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan muziek uit deze twee landen. En we openen met Bandit en zijn Loving Arms, door met John en Nienke en The History of My Heart. Just

You should know the four Frankie Goldwings en The Pen of Tomorrow en Walter Baron met De Turbo Zingt. We gaan ook heel soms zout nog een keer draaien met een Sea of Heartbreak.

0: Queen of Hearts, oftewel Al zijn niet meer van je houdt van Albert Westervoort, Guido Bacanto en Perry Spencer en de Gets, Cut the Measles van die old-time string band. Gaan we heel ver terug in de tijd. John de Mol en zijn El Paso.
1: Ergens in Texas, in het stadje El

bons op de deur en ik zak door mijn knieën. Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl ze

Pick a Bale of Cotton, oftewel drinken zonder stoppen van Johnny Cash, brengt ons naar het einde van het eerste uur van deze uitzending. Dadelijk, na het nieuws, gaan we door met Fokke en Hilde. Maar we gaan dit uur uit met Ines Schonker en Ik dans voor jou. Blijf dus lekker luisteren. Heel graag. Tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Dit is Country Kicking.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Ik had het al gezegd. We openen met Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Door met Han van Eyck en In the Pouring Rain.

Tree en haar Dance Still Dawn. De voor Sandra Verrijs, I Wanna Live Like That en Desperado van Barbara Dex. Deze heb ik al heel lang niet gedraaid. Dick van Altena en Corzanne en Savannah. Behind Closed Doors.

0: Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Wordt het een nieuwe single of niet? Ik weet het niet. Nobody's Dying Today van Hilde Vos. Daarvoor Jaren Beeks en Brighter Days en René Hagen met zijn Simple Man. Brengt ons naar Anna McRose en Your Cheating Heart.

Barry Made It Home van Mark Blom stelde voor Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More en de Marshall met What Makes the World Go Round. In het dialect gezongen Kom Bij Mij, hier is Rien

Ain't the Cheating Kind van Kirsten Alting. Daarvoor Koen Vaal, Steady on the Gun en Life's a Beach van Robert Weston. Brengt ons naar het einde van het programma. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En dan zal je zien, we gaan eruit met Good Riddance en Goodbye van Ina Roos. Bedankt voor het luisteren.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation. The best

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country.